0: Ja, moet ik scootje bij hem bevoegen.
1: Oké.
0: Channelie dat het voor bij mij, maar hij begon te zeggen met dat ding.
1: Ja.
0: Met dat ding dat is. Ik moet je channelieren.